0: In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is VBS.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Een heerlijke dag Nederland.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Hero presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Vero. Wij maken je dag gewoon gezellig.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
1: Moments later at the 3800 block of Hatton, officers were called to that location where they found a vehicle in the middle of the street with who we believe to be the shooters in this incident. Both deceased.
0: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het uitstel moet ernstige onderhandelingen mogelijk maken die kunnen leiden naar een deal met Iran. Daarin staat dat Iran geen nucleaire wapens meer heeft. Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen. De komende dagen blijft het nog wisselvallig. Nog tot en met woensdag trekken er dagelijks wat storingen door. Er zijn perioden met regen en of buien. En daar kan best wel eens een felle bui tussen zitten. Temperaturen die lopen heel traag op. Tegen woensdag moeten we naar 16, 17 graden kunnen gaan. Met daarna dan wel duidelijk hogere temperaturen. Vanaf donderdag komt er nog warmere lucht binnen. En gaan de maxima toch richting 18 tot 20 graden. Misschien meer naar het Pinksterweekend toe. Maar er is een heel grote waaier aan oplossingen voor dat weekend. Sommige modellen en oplossingen geven amper 15, 16 graden. Er zijn erbij die bijna naar het dubbele gaan. Dus de waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Met warmere temperaturen, duidelijk veel warmere temperaturen. Maar zeker nog geen extremen. Dan, het is toch voorzichtig te zijn. Want ja, er is een grote marge kwestie van wat die temperaturen richting dat Pinksterweekend betreft. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
1: Moments later at the 3800 block of Hatton, officers were called to that location where they found a vehicle in the middle of the street with who we believe to be the shooters in this incident. Both deceased.
0: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het uitstel moet ernstige onderhandelingen mogelijk maken die kunnen leiden naar een deal met Iran. Daarin staat dat Iran geen nucleaire wapens meer heeft. Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in- en uit op het zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: Dit is VBR.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
1: In 28 jaar, dit is de meest dynamic en impressive respons that I have ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
0: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
2: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
3: Nieuws uit je regio.
4: Ik ben Frederik Thomas. Sinds de invoering van de Brugse fietszone op 1 oktober 2025 zijn in totaal 38 boetes uitgeschreven voor overtredingen. Dat blijkt uit cijfers die Brugs gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht van Vooruit opvroeg bij het Brugse stadsbestuur. De cijfers hebben betrekking op de eerste 6 maanden na de invoering van de fietszone, die met 390 straten de grootste van het land is. Met 22 overtredingen spant de Smedenstraat de kroon. Met de uitbreiding van de fietszone wil de Brugge het fietsverkeer veiliger maken binnen de stadsring. Sinds oktober 2025 werden ongeveer 390 straten omgevormd tot fietszone of fietsstraat, goed voor zowat 80% van alle straten binnen de Brugse ring. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers en mogen automobilisten hen niet inhalen. Voor alle voertuigen geldt er bovendien een maximumsnelheid van 30 km per uur. Lambrecht pleit voor meer controles. Volgens haar worden nog altijd heel veel overtredingen gemaakt en fietsers gewoon ingehaald waar dat niet zou mogen. Brugge gaat deze zomer van start met zogenaamde zomerscholen. Dat zijn scholen waar leerlingen leerachterstand kunnen wegwerken, zomerverlies kunnen wegwerken of hun Nederlands bijspijkeren. Het systeem bestaat ook al in andere steden en gemeenten in het land. Binnen het stedelijk onderwijs gaat de eerste zomerschool van start in basisschool De Geluksvogel tegenover de kerk van Sint-Michiels. Daar kunnen leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het 5e leerjaar zich inschrijven voor wat extra lessen tijdens de laatste 2 weken van de zomervakantie. Het aanbod geldt voor 4 scholen. Naast Geluksvogel zijn dat de Triangel, Brugge Noord en ook de Ganzenveer. Opvallend is dat ook leerlingen uit het buitengewoon onderwijs toegelaten worden. Zij krijgen een aangepast aanbod. In Park Knapen in Zeebrugge komt een nieuwe halfpipe voor skaters. Het gaat om een schenking van Rotary Knokke Oostkust. Die moet het park nog aantrekkelijker maken voor jongeren en buurtbewoners. De halfpipe stond jarenlang op een privédomein in Lissewegen, maar werd niet langer gebruikt. Na technische controle en enkele aanpassingen besliste de stad Brugge om het toestel een tweede leven te geven, in Zeebrugge dit keer. In het park staan al een mini-pitch en een tikbaltafel. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor de verdere heraanleg van het terrein. Volgens voorlopige bodemonderzoeken zijn de resultaten gunstig. In Brugge is maandag het programma voor het tweede Rijenfestival dit jaar van 4 tot 6 september officieel voorgesteld. verwacht je aan een combinatie van concerten, theater en performances. Het driejaarlijkse openluchtfestival brengt podiumkunsten naar bijzondere locaties langs en op de Brugse Rijen, zoals de Coupure, de Lange Rij en het Adornis Domein. Dit jaar draait alles rond het thema stroom. Het festival pakt uit met 8 producties, waarvan 5 wereldpremières. Een opvallende creatie is Fairy Tales, waarbij bezoekers een gidsbeurt krijgen op toeristische bootjes langs de Lange Rij. Met tientallen figuranten uit Brugse amateurgezelschappen wordt gespeeld met fictie en historische stadsverhalen. Ook Kanaal aan de Coupure en het akoestische concert Drift op het Middenwater behoren tot de blikvangers. En tot slot nog meer feesten in Brugge, want na de klinkende thuiszegen van zondag tegen Union Sint-Gilles kan Club Brugge donderdag zeker zijn van de 20e titel in ons nationale voetbal. Blauw-zwart speelt dan om 20:30 uit tegen KV Mechelen. Winst op het veld van Malinois volstaat en zelfs bij puntenverlies kan de titel al binnen zijn. Als de club gelijk speelt en Union verliest, punten tegen AA Gent, of als beide ploegen verliezen, dan blijft de voorsprong groot genoeg om mathematisch zeker te zijn van de titel. Aan het Jan Breydelstadion komt een groot scherm waarop fans de match zullen kunnen volgen. Komende zondag volgt er ook nog een feestzone aan de Platsen in Sint-Andries tijdens de laatste thuismatch tegen AA Gent. En op Pinkstermaandag volgt dan een groot volksfeest op de markt van Brugge. De spelers worden daar dan om 19:00 s'avonds verwacht. Uiteraard op voorwaarde dat Club Brugge de titel over de streep weet te trekken. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het 9:30 morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer onder meer met omstreeks 7:45 zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag trekt er weer een storing door. Het is zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er niet of heel weinig aan te pas. En er komt ook weer meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke tot zuidelijke richting. Spant weer aan, kan aan zee weer vrij krachtig worden. Of land wat vlagerig. En op nadering van die storing neemt de bewolking toe. En volgt er uiteindelijk ook regen. Die regen die valt in perioden verspreid doorheen de dag. Vanmiddag kunnen dat dan enkele fellere buien worden die erachteraan komen. Heel felle buien zelfs. Eventueel weer met onweer, hagel en vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Een chique idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
6: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
8: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
6: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
9: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
10: In 28 jaar is dit de meest dynamic en impressive response that I have ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
9: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
11: Because they think that they are getting very close to making a deal and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
9: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
6: Dinner. Wijnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.

Voor de prille zomer van straks. Danny Fabri met zijn nieuwe single Zoveel Mooier. Die is een feit. En nota bene deze week onze VBRO trotsplaat, zoals je gisteren al kon vernemen. De plaat die helemaal centraal staat. De gloednieuwe van Danny Fabri hier bij VBRO. De radio die trots is op die Nederlandstalige muziek van bij ons. En ook dit is er een van bij ons. Was ook VBRO trotsplaat. Onlangs nog zelfs, maar dan met zijn nieuwe single. David van Dijk.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Het is dan ook zwaar bewolkt tot betrokken, met in de loop van de dag ook perioden van regen die gaan inzetten. Eerst is dat regen, vanmiddag kan dat overgaan in een aantal flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag. Vandaag kunnen we richting een 15-tal graden gaan, dat houdt echt nog altijd niet over, met ook weer veel wind daarbij uit een west-zuidwestelijke, later zuidelijke richting. Ja, en die wind die kan aan zee opnieuw vrij krachtig worden. Vanavond, vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal

motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt, betrokken met periodes van wat lichte regen erbij en ook nog steeds vrij winderig. Tegen donderdag moet het overwegend droog blijven, wel nog met veel wolken. Overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelere oplossingen in de verwachting zitten. Dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
1: In 28 jaar, dit is de meest dynamic en impressive response that I have ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
0: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
2: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
3: Nieuws uit je regio.
4: Ik ben Frederik Thomas. Sinds de invoering van de Brugse fietszone op 1 oktober 2025 zijn in totaal 38 boetes uitgeschreven voor overtredingen. Dat blijkt uit cijfers die Brugs gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht van vooruit opvroeg bij het Brugse stadsbestuur. De cijfers hebben betrekking op de eerste 6 maanden na de invoering van de fietszone, die met 390 straten de grootste van het land is. Met 22 overtredingen spant de Smedenstraat de kroon. Met de uitbreiding van de fietszone wil de Brugge het fietsverkeer veiliger maken binnen de stadsring. Sinds oktober 2025 werden ongeveer 390 straten omgevormd tot fietszone of fietsstraat, goed voor zowat 80% van alle straten binnen de Brugse ring. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers en mogen automobilisten hen niet inhalen. Voor alle voertuigen geldt er bovendien een maximumsnelheid van 30 km per uur. Lambrecht pleit voor meer controles. Volgens haar worden nog altijd heel veel overtredingen gemaakt en fietsers gewoon ingehaald waar dat niet zou mogen. Brugge gaat deze zomer van start met zogenaamde zomerscholen. Dat zijn scholen waar leerlingen leerachterstand kunnen wegwerken, zomerverlies kunnen wegwerken of hun Nederlands bijspijkeren. Het systeem bestaat ook al in andere steden en gemeenten in het land. Binnen het stedelijk onderwijs gaat de eerste zomerschool van start in basisschool De Geluksvogel tegenover de kerk van Sint-Michiels. Daar kunnen leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het 5e leerjaar zich inschrijven voor wat extra lessen tijdens de laatste 2 weken van de zomervakantie. Het aanbod geldt voor 4 scholen. Naast De Geluksvogel zijn dat De Triangel, Brugge Noord en ook De Ganzenveer. Opvallend is dat ook leerlingen uit het buitengewoon onderwijs toegelaten worden. Zij krijgen een aangepast aanbod. In Park Knapen in Zeebrugge komt een nieuwe halfpipe voor skaters. Het gaat om een schenking van Rotary Knokke Oostkust. Die moet het park nog aantrekkelijker maken voor jongeren en buurtbewoners. De halfpipe stond jarenlang op een privédomein in Lissewegen, maar werd niet langer gebruikt. Na technische controle en enkele aanpassingen besliste de stad Brugge om het toestel een tweede leven te geven, in Zeebrugge dit keer. In het park staan al een mini-pitch en een tekbaltafel. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor de verdere heraanleg van het terrein. Volgens voorlopige bodemonderzoeken zijn de resultaten gunstig. In Brugge is maandag het programma voor het tweede Rijenfestival dit jaar van 4 tot 6 september officieel voorgesteld. verwacht je aan een combinatie van concerten, theater en performances. Het driejaarlijkse openluchtfestival brengt podiumkunsten naar bijzondere locaties langs en op de Brugse Rijen, zoals de Coupure, de Lange Rij en het Adornis Domein. Dit jaar draait alles rond het thema stroom. Het festival pakt uit met 8 producties, waarvan 5 wereldpremières. Een opvallende creatie is Fairy Tales, waarbij bezoekers een gidsbeurt krijgen op toeristische bootjes langs de Lange Rij. Met tientallen figuranten uit Brugse amateurgezelschappen wordt gespeeld met fictie en historische stadsverhalen. Ook Kanaal aan de Coupure en het akoestische concert Drift op het Middenwater behoren tot de blikvangers. En tot slot nog meer feesten in Brugge, want na de klinkende thuiszegen van zondag tegen Union Sint-Gilles kan Club Brugge donderdag zeker zijn van de 20e titel in ons nationale voetbal. Blauw-zwart speelt dan om 20:30 uit tegen KV Mechelen. Winst op het veld van Malinois volstaat en zelfs bij puntenverlies kan de titel al binnen zijn. Als de club gelijk speelt en Union verliest, punten tegen AA Gent, of als beide ploegen verliezen, dan blijft de voorsprong groot genoeg om mathematisch zeker te zijn van de titel. Aan het Jan Breydelstadion komt een groot scherm waarop fans de match zullen kunnen volgen. Komende zondag volgt er ook nog een feestzone aan de Platsen in Sint-Andries tijdens de laatste thuismatch tegen AA Gent. En op Pinkstermaandag volgt dan een groot volksfeest op de markt van Brugge. De spelers worden daar dan om 19:00 s'avonds verwacht. Uiteraard op voorwaarde dat Club Brugge de titel over de streep weet te trekken.
5: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

En we zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag trekt er weer een storing door. Het is zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er niet of heel weinig aan te pas. En er komt ook weer meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke tot zuidelijke richting. Spant weer aan, kan aan zee weer vrij krachtig worden. Boven land wat vlagerig. En op nadering van die storing neemt de bewolking toe en volgt er uiteindelijk ook regen. Die regen die valt in perioden verspreid doorheen de dag. Vanmiddag kunnen dat dan enkele fellere buien worden die erachteraan komen. Heel felle buien zelfs. Eventueel weer met onweer, hagel en vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Es gewoon maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
5: In 28 jaar is dit de meest dynamische en impressive respons die ik ever seen in policing. We hebben every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
4: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
6: Because they think that they are getting very close to making a deal and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
4: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden. En ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar?
7: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Dit is VBRO.

nog een trotsplaat van een tijdje terug. De meest recente van Corina, uiteraard Bandolero. En we gaan gewoon verder met het lijstje trotsplaten van de afgelopen tijd. Dit is wel van een dikke 5 jaar geleden inmiddels. Ja, 5 jaar geleden, niet overdrijven. West-Vlaming, Glenn Robbins.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Het is dan ook zwaar bewolkt tot betrokken, met in de loop van de dag ook perioden van regen die gaan inzetten. Eerst is dat regen, vanmiddag kan dat overgaan in een aantal flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag. Vandaag kunnen we richting een 15-tal graden gaan. Dat houdt echt nog altijd niet

Avond vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal het niet zijn, maar er kan eventueel in de loop van de nacht ook nog wat lichte regen of motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt, betrokken met periodes van wat lichte regen erbij en ook nog steeds vrij winderig. Tegen donderdag moet het overwegend droog blijven, wel nog met veel wolken. Overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelse oplossingen in de verwachting zitten. Dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

0: Italiaanse romantiek met Paul Severs. Het was in 1994 dat Paul scoorde met dit liedje. Ja, en romantiek is er altijd wel ergens voorhanden in de Italiaanse hoofdstad Rome. Zo zitten we helemaal op het eind van onze dinsdagse VBRO ontbijtshow, die voor vandaag 19 mei is alweer voorbijgevlogen. We gaan naar het late ochtendblok van deze dinsdag. En daarin zit uiteraard weer koffietijd straks met collega Eddy Gover tussen 10 en 12 uur. Het wordt voorafgegaan door een uurtje nieuwe plaatjes die ik zo meteen voor je draai. Allernieuwste producties uit Vlaanderen en uit Nederland. Hier bij VBRO, de radio die trots is op Nederlandstalige muziek. Ook op deze tweede werkdag richting alweer een verlengd weekend.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocaat Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lievenshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Sinds de invoering van de Brugse fietszone op 1 oktober 2025 zijn in totaal 38 boetes uitgeschreven voor overtredingen. Dat blijkt uit cijfers die Brugse gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht van vooruit opvroeg bij het Brugse stadsbestuur. De cijfers hebben betrekking op de eerste 6 maanden na de invoering van de fietszone, die met 390 straten de grootste van het land is. Met 22 overtredingen spant de Smedenstraat de kroon. Met de uitbreiding van de fietszone wil de Brugge het fietsverkeer veiliger maken binnen de stadsring. Sinds oktober 2025 werden ongeveer 390 straten omgevormd tot fietszone of fietsstraat, goed voor zowat 80% van alle straten binnen de Brugse ring. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers en mogen automobilisten hen niet inhalen. Voor alle voertuigen geldt er bovendien een maximumsnelheid van 30 km per uur. Lambrecht pleit voor meer controles. Volgens haar worden nog altijd heel veel overtredingen gemaakt en fietsers gewoon ingehaald waar dat niet zou mogen. Brugge gaat deze zomer van start met zogenaamde zomerscholen. Dat zijn scholen waar leerlingen leerachterstand kunnen wegwerken, zomerverlies kunnen wegwerken of hun Nederlands bijspijkeren. Het systeem bestaat ook al in andere steden en gemeenten in het land. Binnen het stedelijk onderwijs gaat de eerste zomerschool van start in basisschool De Geluksvogel, tegenover de kerk van Sint-Michiels. Daar kunnen leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het vijfde leerjaar zich inschrijven voor wat extra lessen tijdens de laatste 2 weken van de zomervakantie. Het aanbod geldt voor 4 scholen. Naast De Geluksvogel zijn dat De Triangel, Brugge Noord en ook De Ganzenveer. Opvallend is dat ook leerlingen uit het buitengewoon onderwijs toegelaten worden. Zij krijgen een aangepast aanbod. In Park Knapen in Zeebrugge komt een nieuwe halfpipe voor skaters. Het gaat om een schenking van Rotary Knokke Oostkust. Die moet het park nog aantrekkelijker maken voor jongeren en buurtbewoners. De halfpipe stond jarenlang op een privédomein in Lissewegen, maar werd niet langer gebruikt. Na technische controle en enkele aanpassingen besliste de stad Brugge om het toestel een tweede leven te geven, in Zeebrugge dit keer. In het park staan al een mini-pitch en een tikbaltafel. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor de verdere heraanleg van het terrein. Volgens voorlopige bodemonderzoeken zijn de resultaten gunstig. In Brugge is maandag het programma voor het tweede Rijenfestival, dit jaar van 4 tot 6 september officieel voorgesteld. Verwacht je aan een combinatie van concerten, theater en performances. Het 3-jaarlijkse openluchtfestival brengt podiumkunsten naar bijzondere locaties langs en op de Brugse rijen, zoals de Coupure, de Lange Rij en het Adornis Domein. Dit jaar draait alles rond het thema stroom. Het festival pakt uit met 8 producties, waarvan 5 wereldpremières. Een opvallende creatie is Fairy Tales, waarbij bezoekers een gidsbeurt krijgen op toeristische bootjes langs de Lange Rij. Met tientallen figuranten uit Brugse amateurgezelschappen wordt gespeeld met fictie en historische stadsverhalen. Ook Kanaal aan de Coupure en het akoestische concert Drift op het Middenwater behoren tot de blikvangers. En tot slot nog meer feesten in Brugge, want na de klinkende thuiszegen van zondag tegen Union Sint-Gilles kan Club Brugge donderdag zeker zijn van de 20e titel in ons nationale voetbal. Blauw-zwart speelt dan om 20:30 uit tegen KV Mechelen. Winst op het veld van Malinois volstaat en zelfs bij puntenverlies kan de titel al binnen zijn. Als de club gelijk speelt en Union verliest, punten tegen AA Gent, of als beide ploegen verliezen, dan blijft de voorsprong groot genoeg om mathematisch zeker te zijn van de titel. Aan het Jan Breydelstadion komt een groot scherm waarop fans de match zullen kunnen volgen. Komende zondag volgt er ook nog een feestzone aan de Platsen in Sint-Andries tijdens de laatste thuismatch tegen AA Gent. En op Pinkstermaandag volgt dan een groot volksfeest op de Markt van Brugge. De spelers worden daar dan om 19:00 s'avonds verwacht. Uiteraard op voorwaarde dat Club Brugge de titel over de streep weet te trekken. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
3: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
3: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond is in Spierde-Herlekijn een verkeersongeval gebeurd langs de Doornikseweg. Daarbij raakte de 24-jarige bestuurder van de auto zwaar gewond. Zijn 20-jarige passagierster liep daarbij lichte verwondingen op. De wagen ging er plots om een onduidelijke reden van de weg af en crashte tegen een boom. De hulpdiensten hadden iets meer dan een uur nodig om de bestuurder uit het wrak te bevrijden. Aan een overweg in de Sneppestraat in Torhout is gisteren namiddag iets over 3 uur een fietser om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Volgens camerabeelden en de eerste vaststellingen reed de fietser over de spoorweg terwijl de slagbomen al naar beneden waren en de rode lichten al in werking waren. Door het ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge en dat in beide richtingen. En op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge was de Klovenstraat gisteren deels afgesloten door een mazoetspoor. Een slecht gesloten klep van een tankwagen zorgde ervoor dat het goedje op het wegdek terecht kwam. De brandweer kwam ter plaatse met detergenten om de mazoet te neutraliseren en het wegdek schoon te maken.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Jurgelens, en die is overgelukkig, want hij heeft een nieuwe liefde gevonden. Maar mijn liefde, dat is radio, en zeker bij VBRO. Goedemorgen trouwens. Welkom in onze koffietijd. Eddie Govert is mijn naam. We zijn samen uit, samen thuis, jawel. En het is ook een liedje van André Hazes, samen met Robert van Hemert. Allee, we zijn goed begonnen, hè vrienden? Daar gaan we. Ik neem

Met de regelmaat van een klok krijg je nieuwe opnames te horen van Herbert Verhagen. En dit was zijn laatste. Jij blijft mij altijd verbazen. René Schuurmans die heeft een keertje gekeken naar Jimmy Frey. Want hij heeft een titel van Jimmy Frey geadapteerd voor zijn nieuwe single. Stop de tijd. Daar gaat-ie.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag trekt er weer een storing door. Het is zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er niet of heel weinig aan te pas. En er komt ook weer meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke tot zuidelijke richting. Spant weer aan, kan aan zee weer vrij krachtig worden. Boven land wat vlagerig. En op nadering van die storing neemt de bewolking toe en volgt er uiteindelijk ook regen. Die regen die valt in perioden verspreid doorheen de dag. Vanmiddag kunnen dat dan enkele fellere buien worden die erachteraan komen. Heel felle buien zelfs. Eventueel weer met onweer, hagel en vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar. Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
4: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat, hè?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
5: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
4: Nou waar.
5: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
6: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij
7: Algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
8: Dit is VBRO.

Het was al een tijdje geleden dat we nog iets hoorden van Udo. Dat is al een paar jaar trouwens. Maar daar is hij met een nieuwe single, Jamina. Voilà, we zijn er weer aan onze lachrubriek Lachen is plezant. En we gaan lachen, hè, vrienden. Zeker zoals altijd op dinsdag met de moppen van Willy Lustenauer.

Ik heb van de Lotto gesproken. Weet je waarom dat de Lotto en de Toto dat dat met krustjes ingevuld wordt? Omdat de Brusselaars ook zo kunnen meespelen. Over dit legt er een rioolpet open met Merel van de Stroot. Er stonden twee van de stad bij. En zat te kijken en te klappen tegen elkaar. Komt er een agent per Vullenhof. Die zegt op, ja, hey mannen, je moet dat praten zullen. Want je kon hier omgebeuren, niet. Je moet dat afzetten zullen. Ben je er boos dat dat niet of is dat is? Waarop dat de kluis zegt, ja, hey. We zijn zuster bezig met overleggen hoe dat met z'n velo hieruit aankrijgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lievenshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden en in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
1: Comedy Colisée live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
4: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij.

En daar zijn we weer terug, vrienden van de VBRO. Inderdaad, we zijn met Frank Valentino en met Danny Fabri. Goed begonnen in het tweede gedeelte van onze koffietijd. En trouwens, Danny Fabri is onze nieuwe trotsplaat voor deze week. Zoveel mooier. We gaan door met ons programma. Met een liedje van Ja Man, Zwevend op de Wolken. Ik zou zeggen, zweef maar mee.

We namen je mee naar Duitsland, inderdaad, 2016. Deze opname, 10 jaar geleden, een opname van de Calimeros met Schiff Ahoy. Mooi gezegd, hè? En het is tijd voor de Vlaamse artiest van de dag. En vandaag koos ik voor een man die een beetje, ja, uit de actualiteit verdwenen is. Ik heb hem nog teruggevonden, zo'n 10-tal jaar geleden, toen hij nog aan het zingen was. Het gaat trouwens over de artiest Kurt. Kurt, ja, zeg niet zoveel. We kennen Kurt Lorenz bijvoorbeeld. Maar het gaat over Kurt Lottigiers. En inderdaad, hij is de broer van niemand minder dan Helmut Lottig. Vandaar de naam Lottigiers. En van Kurt Lottigiers heb ik niet veel teruggevonden. Maar wel een mooie single uit 2013. Dat wou ik aan jullie laten horen. Kurt Lottigiers, die komt eraan met Als je gaat. Geniet ervan.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzie.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lievenshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden en in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Dit is VBRO.

Een liedje van Marco de Hollander van vorig jaar, Het Feest. En trouwens, hij heeft ondertussen een nieuwe opname samen met, hou je vast, zangeres zonder naam. Maar die hoor je regelmatig natuurlijk via de kanalen van VBRO. Leven voor twee. Allee, voor mij is ene keer al genoeg natuurlijk, maar voor Laura Lien kan het niet op. Een liedje uit 2019. Komt ze. Na, na, na.

Allee, voor Fons Feurink kan het allemaal niet beter zijn dan dit, hè. Avond voor in de boeken. Maar onze koffietijd, dat zit ook al in de boeken. Het is achter de rug, zo goed als, je hebt nog enkele liedjes te goed, voor we aan 12 uur zijn. Maar dan start natuurlijk Rudy Meins. Ik heb zijn plaatsje warm gehouden, ik heb nog een beetje koffie over trouwens, en ik hoop dat ik nog een soepje mag drinken na 12 uur. Ik zou zeggen, beste vrienden, bedankt om te luisteren, en tot morgen voor onze volgende koffietijd. Bye bye!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk...

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alles.

0: Ik ben geen Brusselganger. Ik was er wel eens in de Rue de Boucher. En wat me toen is bijgebleven is dat de mosselen er vrij duur waren. Johan Verminne.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Dus maar lekker mosseltjes zelf koken of aan de kust ergens te gaan proeven. Goedemiddag. Vandaag geen mosselen op het menu, toch niet bij mij weten. Wel Eddy Govert, die moet ik eerst even bedanken voor zijn koffietijd vandaag op deze dinsdag. En uiteraard is er ook weer een gast in ons programma naast ons weerman Geert Nasus. Hebben wij uit Nederland nog eens Henk Wijngaard uitgenodigd. De man die graag vertelt over zijn rijke repertoire als trucker begonnen. En uiteraard zijn liedjes draaien allemaal rond de weg en de truck. Vandaag zijn bekendste en dat is Met de vlam in de pijp.
1: Goedemiddag, dit is de Radio.

0: Ze heeft heel wat liedjes samengezongen. Uiteraard is Eviva España nog altijd haar hit. Die meedraaide in gans Europa, in andere talen ook nog eens. En dit was de enige echte Samantha. Ooit is op bezoek bij VBRO. Daar hebben we nog een aantal leuke opnames van. En uiteraard ook een paar foto's. Dit was het feest bij Don José. En hier is Don Grimdaad.
1: NS kies voor idealisme. Kent u die uitdrukking? NS kies voor idealisme. De nieuwe directeur bij de NS moet de smakeloosheid bij de NS gaan stoppen. De nieuwe directeur moet zin hebben om van de NS weer een betrouwbaar Nederlands boegbeeld te maken. Ik wens u een hele fijne voortzetting. En aangenaam etenswaal met spekjes van de droom. Dank u wel. En ik heb zin in de toekomst. De radio.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag blijft het echt als waar bewolkt, tot zoals betrokken. Eerst nog met periode van regen. Later dan volgen er buien. Dat kunnen echt best wel felle exemplaren worden. Er is weer onweer bij mogelijk. Ook hagel zou kunnen en zelfs vrij veel regen weer op een korte periode. Want het zijn echt wel felle buien die eraan komen in een stevige zuid-zuidwestelijke stroming. De wind die waait dan ook goed door, komt aan de kust vrij krachtig voor de dag. Boven land is die vlagerig, meest matig. Maar er is echt wel opnieuw vrij veel wind. Maxima daarbij rond ongeveer een graad of 15. Dat is weer een tikkeltje meer dan gisteren. Maar het gaat bijzonder langzaam dat die temperaturen omhoog gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: 1001 nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Verhalen van Friesland inderdaad tot Zuid-Limburg. En die route heeft hij ongetwijfeld ook wel vaker afgelegd. Met de vlam in de pijp. Dan heb ik het natuurlijk over een liedje van Henk Wijngaard. En vandaag gaat hij erover vertellen.
2: Het blijft altijd hetzelfde verhaal. Ik was vrachtwagenchauffeur. En ik reed voor een grote meubelboer. Jullie kennen hem ook, LB. En dat zit in Raasdonkveer. En in Roosendaal zit de campingspullenafdeling. En de meubels zit dan weer in Raasdonkveer, geloof ik. En ik had een bijrijder, Harry heette die. En Harry die had een kreet. En in die tijd had ik nog geen idee van wat er speelde op het gebied van vrachtwagenliedjes. En toen zei Harry een keer tegen mij op de radio, hoorden wij wat. Give me 40 acres and I turn my truck around. Of give me a stack of dynamite and I blow this thing to hell. Mm-hmm. En dat ging over een vrachtwagenchauffeur die de bocht niet kon krijgen. En die had zoveel ruimte nodig. Hij kreeg de ding niet rond. Hij zei, geef me maar een stuk dynamiet en blaas die kar op. Yeah. En toen zei Harry van, waar gaat het over? Ik zeg, het gaat over vrachtwagens. Well, I'm looking at the world through my windshield. Ik zie de wereld door de voorruit van mijn wagen. En Harry vroeg aan mij, hij zei, Henk, zou jij niet eens iets kunnen schrijven? He, behalve dat Engelstalige. Hij zei, er wordt alleen maar Engelstalig gedraaid in een programma Truck van Wim Bloemendaal en Teunis Versluis. Die hadden een programma op de woensdagmorgen in die periode 1975, 1974 tot 1980, 1984. Mm-hmm. Elke woensdagmorgen hadden die een programma voor de chauffeurs. En die draaiden alleen maar Engelstalig. Ja. Tot op een gegeven moment Harry zei van, Henk, zou jij niet eens iets kunnen schrijven? En ik schreef een liedje, dat heette In mijn cabine, hoog boven de wielen. En dat is ook inderdaad opgepakt door Wim Bloemendaal. En dat werd toen ook veel gedraaid. En ja, van het een komt het ander. Toen moest er een tweede liedje komen. De platenmaatschappij zegt, de A-kant wordt niet gedraaid. Pedijdij, die heette het liedje. Ja. Dat was de A-kant van In mijn cabine. Maar de B-kant werd gedraaid. En dat werd continu door mensen opgepakt die de vrachtwagenliedjes wilden horen.
1: Ja.
2: En opeens bleek daar een markt te zijn, tenminste. De mensen om me heen zeiden dat. Gewoon, Henk schrijft nog. En opeens dacht ik aan die kreet van Harry. En die zei altijd s'avonds om een uur of 7, 8, als die moe begon te worden, zei hij, Henk, vlam in de pijp. Dat zei hij altijd. Weet je wel? Ik was chauffeur, hij was mijn helpertje. Ja, ja. En dan moest ik plank gas geven, zeg maar. Hè? De vlam in de pijp. Ik heb Harry wel eens gevraagd waar die kreet vandaan kwam. En toen zei hij, zijn broer was vrachtwagenchauffeur. Ja. En die zei wel eens van, als de diesel, als de plunjes of de dieselpomp aan de motor niet goed afgesteld was, dan kwam er nog wel eens bruikbare gassen uit de uitlaat. En als er een keer een vonkje meekwam, dan zat er aan de uitlaat zo'n blauw vlammetje.
1: Oh ja.
2: En als je vroeger de kevers had, de Volkswagen kevers, en je reed achter zo'n kever, s'nachts in de duister, en je keek achter in die pijpjes, die hadden ook al die de vlam in de pijp.
1: Is dat zo?
2: Daar kon je die vlammetjes zien van de uitlaatvlammen. Ja. Dat ontstond spontaan en zo ontstond de vlam in de pijp.
1: En van waar komt de melodie eigenlijk?
2: Die heb ik zo lekker zelf zitten bedenken.
1: Echt waar?
2: Ja, net als 100 kilo, dat ben ik in mijn cabine. Vlam in de pijp. Ik heb heel veel liedjes geschreven. Dezelfde melodie verdacht. Verzonnen. Ja, eigenlijk ben ik componist. Maar ik heb geen conservatorium, dus ik mag dat niet zeggen. Dus.
1: Oké. Okay. Maar je wist al lang dat je kon zingen.
2: Ja, en ik wist opeens ook dat ik melodietjes kon maken. Ja. Leuke melodieën kon schrijven. En dat ging vanzelf.
1: Is dat een beetje jouw pensioen nu?
2: Ja. Dat levert elk jaar toch wel een leuke vakantie op. Mag ik wel zeggen. Dan kan ik zelfs van hier, van Emmen, naar hier toe komen om dat te kunnen betalen. Zeg maar.
1: Dat wou ik zeggen.
2: Dan kan je al voor, flauwekul.
1: Dan kan je al eens voor een hotelletje in Brugge nemen, bijvoorbeeld.
2: Oh, dat kan er zeker van.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Het is dan ook zwaar bewolkt tot betrokken, met in de loop van de dag ook perioden van regen die gaan inzetten. Vanmiddag kan dat overgaan in een aantal flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag. Vandaag kunnen we richting een 15-tal graden gaan, dat houdt echt nog altijd niet over, met ook weer veel wind daarbij uit een west-zuidwestelijke, later zuidelijke richting. Ja, en die wind die kan aan zee opnieuw vrij krachtig worden. Vanavond, vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal het niet zijn, maar er kan eventueel in de loop van de nacht ook nog wat lichte regen of motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt.

overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelse oplossingen in de verwachting zitten. Dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

De Zuid-Afrika medley en een aantal van die liedjes kon ik zomaar destijds toen Eddie die plaat uitbracht klakkeloos meezingen, omdat we ze destijds nog op de lagere school hebben geleerd tijdens de zang- en dictieles, weet je nog wel. Het zit erop voor vandaag, deze radioclub op dinsdag. Morgen is het woensdag, hebben we Truus te gast. En Truus komt morgen vertellen over een heel mooi liedje uit haar repertoire. Kom bij mij. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Het is dan ook zwaar bewolkt tot betrokken, met in de loop van de dag ook perioden van regen die gaan inzetten. Vanmiddag kan dat overgaan in een aantal flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag. Vandaag kunnen we richting een 15-tal graden gaan, dat houdt echt nog altijd niet over, met ook weer veel wind daarbij uit een west-zuidwestelijke, later zuidelijke richting. Ja, en die wind die kan aan zee opnieuw vrij krachtig worden. Vanavond, vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden, bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal het niet zijn, maar er kan eventueel in de loop van de nacht ook nog wat lichte regen of motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt, betrokken met periodes van wat lichte regen erbij en ook nog steeds vrij winderig. Tegen donderdag moet het overwegend droog blijven, wel nog met veel wolken. Overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelere oplossingen in de verwachting zitten. Dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik zoek altijd naar nummers die we al lang niet meer gehoord hebben in het grote radioarchief. En dat heb ik ook deze keer weer gedaan. Ik heb een LP gevonden uit 1965 en dat is een tongue twister voor de mensen die het niet doorhebben. Ja, mensen die Engels kennen gaan rap weten waarom het een moeilijke zin is. That honey horn sound. En je mag het absoluut niet fout uitspreken, Eddy Govert, anders wordt het iets totaal anders.
4: Ja, en we gaan... We gaan de luisteraars zeker niet op het verkeerde been zetten met verkeerde titels. Maar het mag wel een keer plezant zijn natuurlijk. Hè. Zoals dit liedje trouwens ook. Hè. Als je het beluistert, ja, dan wordt je een beetje vrolijk feitelijk. Hè.
3: Ja, het is een heel speels nummer eigenlijk. Het gaat ook over een alleycat, over een steegjeskat, zoals we dat zo mooi zouden kunnen vertalen in het Nederlands. Een kat die...
4: Straatkat, hè. Ja.
3: Een straat is geen alley, hè?
4: Nee, steegjeskat is nog wat anders, hè?
3: Nu, de man die we gaan beluisteren heeft echt wel... Ja, het is een instrumentaal nummer, mocht ik het nog niet verteld hebben. Ik hou van instrumentale nummers. Eddy Govert weet dat al van mij. Instrumentale nummers, dat zijn de pure muziek.
4: Ja.
3: En dat is echt om van te genieten.
4: En dan moet je ook niet concentreren op een tekst. Want dan door die tekst ben je soms afgeleid van de muziek feitelijk, omdat je aandacht toespitst op andere dingen dan, in feite wat de bedoeling was, de muziek, hè?
3: Ja, en dit is Al Hurt met zijn alleycat dus.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag blijft het echt als waar bewolkt, tot zoals betrokken. Eerst nog met periode van regen. Later dan volgen er buien. Dat kunnen echt best wel felle exemplaren worden. Er is weer onweer bij mogelijk. Ook hagel zou kunnen en zelfs vrij veel regen weer op een korte periode. Want het zijn echt wel felle buien die eraan komen in een stevige zuid-zuidwestelijke stroming. De wind die waait dan ook goed door, komt aan de kust vrij krachtig voor de dag. Boven land is die vlagerig, meest matig. Maar er is echt wel opnieuw vrij veel wind. Maxima daarbij rond ongeveer een graad of 15. Dat is weer een tikkeltje meer dan gisteren, maar het gaat bijzonder langzaam dat die temperaturen omhoog gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van...

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat altijd heerlijk Nederlands op VBRO.
1: Nu ik ouder word,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond was er een grote zoekactie in Ieper na de vondst van een natte hond bij de vaart komen Ieper en een paraplu dat men vond in het water. Dat deed meteen alle alarmbellen afgaan. Uiteindelijk bleek het baasje van de hond zelf op zoek te zijn naar het dier en kon de zoekactie afgeblazen worden. In de Hulden-Peerdenstraat in Assenbroek heeft een 23-jarige bestuurder gisteravond heel wat schade aangericht. Iets voor middernacht verloor hij de controle over het stuur van zijn auto en ramde daarbij een geparkeerde auto. Zijn wagen zelf kwam tot stilstand in de tuin van een woning. Daarbij sneuvelde ook de omheining. Beide wagens moesten getakeld worden. Vanmorgen rond 8 uur is brand uitgebroken in een rijhuis in Poelkapelle. Een bejaard koppel raakte op tijd uit de woning. Het ging om een schouwbrand tussen de eerste en tweede verdieping. Daardoor kwam het plafond naar beneden. Door de brand was de Gewestweg 313 of de Brugseweg een tijdje afgesloten voor het verkeer. Gisteravond is in Spieren-Herlekijn een verkeersongeval gebeurd langs de Doornikseweg. Daarbij raakte de 24-jarige bestuurder van de auto zwaar gewond. Zijn 20-jarige passagierster liep daarbij lichte verwondingen op. De wagen ging er plots om een onduidelijke reden van de weg af en crashte tegen een boom. De hulpdiensten hadden iets meer dan een uur nodig om de bestuurder uit het wrak te bevrijden. Aan een overweg in de Sneppestraat in Torhout is gisteren namiddag iets over 3 uur een fietser om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Volgens camerabeelden en de eerste vaststellingen reed de fietser over de spoorweg terwijl de slagbomen al naar beneden waren en de rode lichten al in werking waren. Door het ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge en dat in beide richtingen. En op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge was de Klovenstraat gisteren deels afgesloten door een mazoetspoor. Een slecht gesloten klep van een tankwagen zorgde ervoor dat het goedje op het wegdek terecht kwam. De brandweer kwam ter plaatse met detergenten om de mazoet te neutraliseren en het wegdek schoon te maken.
3: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten.
1: aan onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion en Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skone Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag blijft het echt als waar bewolkt, tot zelfs betrokken. Eerst nog met perioden van regen, later dan volgen er buien. Dat kunnen echt best wel felle exemplaren worden. Er is weer onweer bij mogelijk. Ook hagel zal kunnen en zelfs vrij veel regen weer op een korte periode. Want het zijn echt wel felle buien die eraan komen in een stevige zuid-zuidwestelijke stroming. De wind die waait dan ook goed door, komt aan de kust vrij krachtig voor de dag. Boven land is die vlagerig, meest matig. Maar er is echt wel opnieuw vrij veel wind. Maxima daarbij rond ongeveer een graad of 15. Dat is weer een tikkeltje meer dan gisteren, maar het gaat bijzonder langzaam dat die temperaturen omhoog gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Dit is

0: gloednieuwe single van Danny Fabri. Daarmee toont hij zich helemaal klaar voor de aankomende zomer. Zoveel mooier, zo ziet hij het leven door die 2.0-bril van de gebroeders Van Passel. Producers duo achter Danny Fabri momenteel.
1: Heerlijk Nederland, elke dag bij VBRO.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

Onze stichter hier bij VBRO, Norbert, met zijn liedje voor Marianne. Als opener nog eens van deze dinsdagse Welkom Thuis. We zijn de 19e van mei en ik heet je van harte welkom hier bij VBRO voor 2 uur lang. Een fijne avondspits. Welkom.

0: Wij luisteren Nederlandstalig, dat is VBRO. Op FM op 107.3, over Hanse Provincie West-Vlaanderen op DAB+. En via de app en de stream wereldwijd op vbro.be. Op deze dinsdag trekken we weer op richting 16:30. En dat doen we onder andere met muziek uit onze snelle team. Vandaag is dat met Suzy Marrel en Hou Mij Warm vannacht.
1: De snelle team, Vlaanderens rapste en

0: Lief Radio. Van maandag tot vrijdag. Het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen nu in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht ook weer veel wolken. Eerst nog een aantal buien in de avond, maar die verdwijnen dan. En de nachtperiode verloopt grotendeels droog. Met minima die ergens rond een graad of 10 zitten, zitten we ook vrij hoog. Met rustig weer daarbij. Eventueel nog wel wat wind aan zee, maar die gaat geleidelijk in de loop van de nacht toch minder worden. Morgen ook weer veel wolken, want ook dan moet er nog een storing door en ook dan kan er eventueel wat verspreide regen vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
8: Dit is VBR.

0: goed.
1: Beter dan goed, dat is een single van Gary Hagger natuurlijk. Die stem die haal je er zo uit. En bij deze hadden we meteen ook zijn recentste nieuwe single hier in onze avondspits. Welkom thuis.

Gezelligheid troef met het beste in het Nederlandstalige lied. Dat is VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. En op deze dinsdag gaan we weer op richting 5 uur. Dat betekent dat we zometeen even ruimte maken voor onze nieuwsdienst, die weer langskomt met een volgende update, uiteraard. En wij nog even in de hits van vandaag mogen blijven met Nick Bernhard nu. En een betere toekomst.

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij vorig jaar door het rode stoplicht reed in Brugge. De politierechter verleende hem dinsdag de opschorting voor 1 jaar. Dat betekent dat de feiten bewezen zijn, maar dat er geen straf volgt. Verhofstadt negeerde op 27 april vorig jaar omstreeks 11:15 s'avonds laat een rood licht aan de Katelijnenpoort op de Brugse Ring. Het licht stond toen al 29 seconden op rood. Volgens een advocaat, Christine Musche, reed hij slechts 27 km per uur op het moment van de feiten en ging het om een verstrooidheidsfout. De ex-politicus, die zelf niet aanwezig was in de Brugse rechtbank, beschikt volgens een advocaat al 53 jaar lang over een blanco strafregister. Ze vroeg daarom om de opschorting, onder meer om negatieve publiciteit te vermijden. De rechter in Brugge volgde die vraag en sprak dinsdag dus geen effectieve straf uit. Een ticket kopen voor een boottochtje in Brugge zal voortaan ook online kunnen gebeuren. De Brugse gemeenteraad gaf maandag groen licht om de 5 rederijen te verplichten hun tickets ook digitaal aan te bieden. Volgens de stad moet de maatregel helpen om lange wachtrijen in het stadscentrum te beperken. Op vandaag kunnen tickets enkel gekocht worden aan de verkoophuisjes van de Brugse rederijen. Brugge is daarmee een uitzondering geworden. Tegelijkertijd kondigde Brugschepen van Toerisme Minou Eskene aan dat de prijs van een boottochtje in Brugge binnenkort ook stijgt. Dat voorstel komt in juni op de gemeenteraad. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus verkoopt het voormalige dienstencentrum Levensvreugde langs het Lisseweegsvaartje in Lissewegen. Het gebouw staat leeg sinds er een nieuw dienstencentrum is geïntegreerd in de Scharphoutsite, een nieuwe hotspot in Lissewegen. Op de Brugse gemeenteraad leidde dat maandagavond tot kritiek vanuit de oppositie. Verschillende oppositiepartijen stelden zich vragen bij de timing en de noodzaak van de verkoop. Stefan Sint-Aubin van Vlaams Belang sprak van een snel-snel-operatie en suggereerde dat het Brugse stadsbestuur gebouwen verkoopt om de financiën op orde te kunnen houden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukte dat het gebouw verouderd is en een renovatie handenvol geld zou kosten. De sociale woonmaatschappij Vivendo werd al gepolst voor Levensvreugde, maar blijkt uiteindelijk geen interesse te hebben in het pand. Over een verkoopprijs is momenteel nog niets bekend. Een 23-jarige bestuurder heeft maandagavond heel wat schade veroorzaakt bij een verkeersongeval in de Guldenpeerdestraat in Assebroek. De twintiger verloor kort voor middernacht de controle over het stuur in de eenrichtingsstraat. Hij botste eerst tegen een geparkeerd voertuig aan de rechterkant van de weg en belandde vervolgens met zijn eigen wagen in de tuin van een woning aan de overkant. Daarbij raakte ook de omheining beschadigd. Volgens de eerste vaststellingen van de politie reed de bestuurder vermoedelijk te snel. Beide wagens waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. En dan nog spannend dierennieuws uit Brugge. De Brugse zwanen zitten momenteel volop in hun broedperiode. En dan gaat er extra aandacht naar deze bekendste bewoners van de Brugse wateren. Het team Zwanen van de stad Brugge houdt alles dagelijks nauwgezet in de gaten. Want het doel is om minstens 11 zwanenkuikens te zien opgroeien dit jaar. Brugge investeerde in extra oeverzones langs Telende om de zwanen makkelijker in en uit het water te kunnen laten gaan. En ook omdat ze dichter bij het water hun nesten zouden kunnen maken. Vaak kiezen de zwanen voor nesten dicht bij de omheining, maar dat maakt ze precies kwetsbaar, omdat ze ook dichterbij kijklustiger liggen op die manier. Of het een topbroedseizoen wordt dit jaar, weten we midden de maand juni. Dan zou al het nieuw zwanenleven uitgebroed moeten zijn.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

gezellig de avondspits door dat u hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. En met een volgende klassieker uit de 90's mogen we doordraaien. Een streepje kleinkunst in je radio. Gewoon omdat het kan met Frank Boeien. En deze

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht ook weer veel wolken. Eerst nog een aantal buien in de avond, maar die verdwijnen dan. En de nachtperiode verloopt grotendeels droog. Met minima die ergens rond een graad of 10 zitten, zitten we ook vrij hoog. Met rustig weer daarbij. Eventueel nog wel wat wind aan zee, maar die gaat geleidelijk in de loop van de nacht toch minder worden. Morgen ook weer veel wolken, want ook dan moet er nog een storing door en ook dan kan er eventueel wat verspreide regen vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk driegangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
5: Dit

Helemaal op het juiste ritme, de avondspits door. Dat doe je hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Al zeker als we een van die klassiekers op jullie afsturen, zeg maar. Want met onze volgende blikken we terug naar de beginjaren van tv-zender VTM. En naar 1989 met Jimmy Frey en Samen Leven.

0: Als we daarnet al met Jimmy Frey in de jaren 80 zaten, dan moeten we met deze nog een paar jaar verder terug in de tijd naar de beginperiode van dat decennium. Tracy Ullman zat nog even in je radio met They Don't Know. Ze heeft een zijspoor naar het Engels om deze dinsdagse Welkom Thuis weer netjes af te ronden. Morgen woensdag tussen 4 en 6 ben ik er ook natuurlijk, maar dan met de VBRO Top 30, een compleet nieuwe lijst voor deze week. En voor nu mag ik het helemaal rondmaken door het woord nog even door te geven aan onze weerman Geert Nasus.
1: De komende dagen staan in het teken van een verdere langzame opwarming. Langzaam weliswaar, want op woensdag halen we al een graad of 16. Donderdag kan dat dan een graad of 18 à 20 worden. Vrijdag zouden we dan over de 20 graden moeten gaan. En dat zou dan ook in het weekend het geval zijn. Maar het gaat langzaam. De weersverbetering die daarbij hoort, zet ook langzaam door. Woensdag hebben we nog te maken met een storing waarbij er ook weer perioden van regen kunnen zijn. Dat lijkt niet meer om zo'n grote hoeveelheid te gaan, dus toch wel wat minder neerslag, maar er kan wel degelijk nog iets vallen. Tegen donderdag wordt het overwegend droog, al sluit ik ook dan nog een enkele bui niet uit. Vrijdag loopt een drogere luchtsoort binnen. Zaterdag stijgt de kans op een regen- of onweersbui ook weer. Temperaturen die gaan omhoog, maar het gaat langzaam zoals gezegd, met ook wel aan de kust telkens toch wel wat lagere maxima. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf, wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij vorig jaar door het rode stoplicht reed in Brugge. De politierechter verleende hem dinsdag de opschorting voor 1 jaar. Dat betekent dat de feiten bewezen zijn, maar dat er geen straf volgt. Verhofstadt negeerde op 27 april vorig jaar omstreeks 11:15 s'avonds laat een rood licht aan de Katelijnenpoort op de Brugse Ring. Het licht stond toen al 29 seconden op rood. Volgens een advocate, Christine Musche, reed hij slechts 27 km per uur op het moment van de feiten en ging het om een verstrooidheidsfout. De ex-politicus, die zelf niet aanwezig was in de Brugse rechtbank, beschikt volgens een advocaat al 53 jaar lang over een blanco strafregister. Ze vroeg daarom om de opschorting, onder meer om negatieve publiciteit te vermijden. De rechter in Brugge volgde die vraag en sprak dinsdag dus geen effectieve straf uit. Een ticket kopen voor een boottochtje in Brugge zal voortaan ook online kunnen gebeuren. De Brugse gemeenteraad gaf maandag groen licht om de 5 rederijen te verplichten hun tickets ook digitaal aan te bieden. Volgens de stad moet de maatregel helpen om lange wachtrijen in het stadcentrum te beperken. Op vandaag kunnen tickets enkel gekocht worden aan de verkoophuisjes van de Brugse rederijen. Brugge is daarmee een uitzondering geworden. Tegelijkertijd kondigde Brugschepen van Toerisme Minou Eskene aan dat de prijs van een boottochtje in Brugge binnenkort ook stijgt. Dat voorstel komt in juni op de gemeenteraad. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus verkoopt het voormalige dienstencentrum Levensvreugde langs het Lisseweegs Vaartje in Lissewegen. Het gebouw staat leeg sinds er een nieuw dienstencentrum is geïntegreerd in de Scharphoutsite, een nieuwe hotspot in Lissewegen. Op de Brugse gemeenteraad leidde dat maandagavond tot kritiek vanuit de oppositie. Verschillende oppositiepartijen stelden zich vragen bij de timing en de noodzaak van de verkoop. Stefan Sint-Aubin van Vlaams Belang sprak van een snel-snel-operatie en suggereerde dat het Brugse stadsbestuur gebouwen verkoopt om de financiën op orde te kunnen houden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukte dat het gebouw verouderd is en een renovatie handenvol geld zou kosten. De sociale woonmaatschappij Vivendo werd al gepolst voor Levensvreugde, maar blijkt uiteindelijk geen interesse te hebben in het pand. Over een verkoopprijs is momenteel nog niets bekend. Een 23-jarige bestuurder heeft maandagavond heel wat schade veroorzaakt bij een verkeersongeval in de Guldenbeerdestraat in Assebroek. De twintiger verloor kort voor middernacht de controle over het stuur in de eenrichtingsstraat. Hij botste eerst tegen een geparkeerd voertuig aan de rechterkant van de weg en belandde vervolgens met zijn eigen wagen in de tuin van een woning aan de overkant. Daarbij raakte ook de omheining beschadigd. Volgens de eerste vaststellingen van de politie reed de bestuurder vermoedelijk te snel. Beide wagens waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. En dan nog spannend dierennieuws uit Brugge. De Brugse zwanen zitten momenteel volop in hun broedperiode. En dan gaat er extra aandacht naar deze bekendste bewoners van de Brugse wateren. Het team Zwanen van de stad Brugge houdt alles dagelijks nauwgezet in de gaten. Want het doel is om minstens 11 zwanenkuikens te zien opgroeien dit jaar. Brugge investeerde in extra oeverzones langs Telende om de zwanen makkelijker in en uit het water te kunnen laten gaan. En ook omdat ze dichter bij het water hun nesten zouden kunnen maken. Vaak kiezen de zwanen voor nesten dicht bij de omheining, maar dat maakt ze precies kwetsbaar, omdat ze ook dichterbij kijklustiger liggen op die manier. Of het een topbroedseizoen wordt dit jaar, weten we midden de maand juni. Dan zou al het nieuw zwanenleven uitgebroed moeten zijn.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
8: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht ook weer veel wolken. Eerst nog een aantal buien in de avond, maar die verdwijnen dan. En de nachtperiode verloopt grotendeels droog. Met minima die ergens rond een graad of 10 zitten, zitten we ook vrij hoog. Met rustig weer daarbij. Eventueel nog wel wat wind aan zee, maar die gaat geleidelijk in de loop van de nacht toch minder worden. Morgen ook weer veel wolken, want ook dan moet er nog een storing door en ook dan kan er eventueel wat verspreide regen vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De dag wil komen, je weet het wel, dat ik er niet meer gaan zien. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt dan mijn wier gestoord. Zoek haren, als het zo ver komt.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof.
1: Wat is mijn wereld zonder jou, Helene?
0: Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Dit is VBRO.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag, met ook weer veel wind daarbij uit een west-zuidwestelijke, later zuidelijke richting. Ja, en die wind die kan aan zee opnieuw vrij krachtig worden. Vanavond, vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden, bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal het niet zijn, maar er kan eventueel in de loop van de nacht ook nog wat lichte regen of motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt, betrokken met periodes van wat lichte regen erbij en ook nog steeds vrij winderig. Tegen donderdag moet het overwegend droog blijven, wel nog met veel wolken. Overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelere oplossingen in de verwachting zitten, dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij vorig jaar door het rode stoplicht reed in Brugge. De politierechter verleende hem dinsdag de opschorting voor 1 jaar. Dat betekent dat de feiten bewezen zijn, maar dat er geen straf volgt. Verhofstadt negeerde op 27 april vorig jaar omstreeks 11:15 s'avonds laat een rood licht aan de Katelijnenpoort op de Brugse Ring. Het licht stond toen al 29 seconden op rood. Volgens een advocate, Christine Musche, reed hij slechts 27 km per uur op het moment van de feiten en ging het om een verstrooidheidsfout. De ex-politicus, die zelf niet aanwezig was in de Brugse rechtbank, beschikt volgens een advocaat al 53 jaar lang over een blanco strafregister. Ze vroeg daarom om de opschorting, onder meer om negatieve publiciteit te vermijden. De rechter in Brugge volgde die vraag en sprak dinsdag dus geen effectieve straf uit. Een ticket kopen voor een boottochtje in Brugge zal voortaan ook online kunnen gebeuren. De Brugse gemeenteraad gaf maandag groen licht om de 5 rederijen te verplichten hun tickets ook digitaal aan te bieden. Volgens de stad moet de maatregel helpen om lange wachtrijen in het stadscentrum te beperken. Op vandaag kunnen tickets enkel gekocht worden aan de verkoophuisjes van de Brugse rederijen. Brugge is daarmee een uitzondering geworden. Tegelijkertijd kondigde Brugschepen van Toerisme Minou Eskene aan dat de prijs van een boottochtje in Brugge binnenkort ook stijgt. Dat voorstel komt in juni op de gemeenteraad. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus verkoopt het voormalige dienstencentrum Levensvreugde langs het Lisseweegs Vaartje in Lissewegen. Het gebouw staat leeg sinds er een nieuw dienstencentrum is geïntegreerd in de Scharphoutsite, een nieuwe hotspot in Lissewegen. Op de Brugse gemeenteraad leidde dat maandagavond tot kritiek vanuit de oppositie. Verschillende oppositiepartijen stelden zich vragen bij de timing en de noodzaak van de verkoop. Stefan Sintobin van Vlaams Belang sprak van een snel-snel-operatie en suggereerde dat het Brugse stadsbestuur gebouwen verkoopt om de financiën op orde te kunnen houden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukte dat het gebouw verouderd is en een renovatie handenvol geld zou kosten. De sociale woonmaatschappij Vivendo werd al gepolst voor Levensvreugde, maar blijkt uiteindelijk geen interesse te hebben in het pand. Over een verkoopprijs is momenteel nog niets bekend. Een 23-jarige bestuurder heeft maandagavond heel wat schade veroorzaakt bij een verkeersongeval in de Gulden Beerdenstraat in Assebroek. De twintiger verloor kort voor middernacht de controle over het stuur in de eenrichtingsstraat. Hij botste eerst tegen een geparkeerd voertuig aan de rechterkant van de weg en belandde vervolgens met zijn eigen wagen in de tuin van een woning aan de overkant. Daarbij raakte ook de omheining beschadigd. Volgens de eerste vaststellingen van de politie reed de bestuurder vermoedelijk te snel. Beide wagens waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. En dan nog spannend dierennieuws uit Brugge. De Brugse zwanen zitten momenteel volop in hun broedperiode. En dan gaat er extra aandacht naar deze bekendste bewoners van de Brugse wateren. Het team Zwanen van de stad Brugge houdt alles dagelijks nauwgezet in de gaten. Want het doel is om minstens 11 zwanenkuikens te zien opgroeien dit jaar. Brugge investeerde in extra oeverzones langs Telende om de zwanen makkelijker in en uit het water te kunnen laten gaan. En ook omdat ze dichter bij het water hun nesten zouden kunnen maken. Vaak kiezen de zwanen voor nesten dicht bij de omheining, maar dat maakt ze precies kwetsbaar, omdat ze ook dichterbij kijklustiger liggen op die manier. Of het een topbroedseizoen wordt dit jaar, weten we midden de maand juni. Dan zou al het nieuw zwanenleven uitgebroed moeten zijn.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Buste Cousy.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

082 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: als ik zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.

Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Vraassenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord, maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

moest heel mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik in.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijsde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer ter voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet sloeven. Kreeg ik aan Tessiel een kaart. Dus kwam er nieuwe beste kloeven. Ga niet meer mee op wintersport, laat me

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: VBRO, heerlijk Nederlands.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord. Maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

liepen langs de straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekels.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Vraassenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord, maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen